Mi är så då tjejn från dem här. Såna människor sen dan och folk en säger stolt en pochrig. En Nebuchadnezzar via, så oss dort. Tom del, vi dort vore am gott am strofe den. Vi vore meier från det sene en bet låta en det kapitel. Ik wil hier nog een beetje wat bijleien. Wat Emma wie zeggen mocht van dem Nebuchadnezzar, dat hij een soort krankheid had, of niet, wat Emma, hij weer een maagje regeren. Eindond wat wie zeggen mocht, hij weer de beriemste tjenig die de welt jemals gezien had. Hij had de ganse welt aangenomen door zijn wijsheid en gewetstet. Dat is je dan ook mogelijk, dat hij wat van zijn gewetstet van dem zoten zelfs kreeg, aber genoeg. Hij weer een zeer kloke man, we moeten dat niet vergeten. De waarheid dat hij zo kloke en gewetst weer dan ook immerhan een oorzaak waarom hij zo stolt weer. Stolt is eend, dat God geen gevallen aan haft, hij hoost stoltheid. En doch, dat is wat dat een poort is, van mensheid era ole natuur. Ik denk dan aan een je wel leider en wat die gezegd ha, van wat zij deden oder je donen houden. Zoals de keizer Augustus in Rome, zeed van een stad dat hij aangenomen had, hij zeed, ik vond dat een tegelstad, ik verleid dat een stad van stro. Een andere keizer had gezegd dat, hey, Rome als halt gevangen had, hij verleidt dat Marmelstein, stoltheid. Stoltheid is een eigenschap dat de meeste mensen trouble met haar. God zegt in Jeremia 9, 23 en 24 vers, zo zegt de Heer God, laat niet de wijze man zich pochen aan zijn wijsheid, en laat niet de machtige man zich pochen aan zijn macht, en laat niet de rijke man zich pochen aan zijn haben goud, aber laat dem, die poche wel, zich en dit poche, dat hij versteht en weet, dat ik de Heer God zie, de leeftoligheid en je recht en je rechtigheid even doe, en de eerd, en dan dat is en wat ik vernege ha, zegt de Heer God. God zijn radung, dat stelt het gans vernichten. Dat is niet mogelijk stelt te zijn, want wie nou Jezus Christus komen voor de radung. Paulus zegt in 1 Korinther 2 kapitel, 2 vers, dan ik had mij vergenomen, mank jund nus te weten, boete Jezus Christus, de getrietzicht weer. Wie ha nus en wat wie ans poche tjane. Wader, de apostel schreef in 1 Korinther dat 4 kapitel, 7 vers, dan wer haft die verge trokken, en wat hast du dat die nicht es gejeeft worden? Nu wann die dort es gejeeft worden, worum pochst du die dan, als wann die dort nicht es gejeeft worden? En dan ook in 2 Korinther 10, 17 vers, lees wie, ober wann wer sich poche wel, dan lot an sich an dem Herr poche. Ans Herr Jesus jeef ans dat geratste Beispiel van Demut. Philippa der 2 Kapitel, 7 en 8 vers, en wordt geboren en aangezien als een gewöhnlicher mens, en demütigt zichzelf, en wordt gehoorzaam bij om dood, sogar den dood om Tritz. En dan weer door even ook nog wat met dem Nebuchadnezzar, dat mij wens interessiert, en dat is dat hij dreimal je in Jeruzalem kwam, verdem dat hij den tempel in de stad verbrand. Dat heet dat derde mal, als hij kwam, deed hij de stad vernichten. En waarde, de Heer had zijn hand en de zaag, dat is zeker. En doch, had de Nebuchadnezzar ook nog, tom deel wenst een jorme had, dat hij de strome stad en de besonders strome tempel niet vernichten wil. Kun zinnen. Vielleicht is dat ook een eigenschap dat zo'n mensen ha, die zedelijke krankheid ha. Die zijn volken en je wisse dingen zeer klug en je wetst. Daar zijn nu in meerdere landen veel zogenaamde zelendokters. Die proberen dan uit te vingen wat met een mens is, van die dingen hier die schijnt niet door zijn, of die je wist zo te ha, die niet normaal zijn. Dan denk ik aan een geschicht die mij vertaald wordt van de vrouw,
de no een zeele dokter je gewoon weer.

Nu dat vierde kapitel in Daniel, de 27e vers. Daarom, o tjenig, laat mijn rood tot die aangeneem zijn, en breek die loods van die zinde, der gerechtigheid, en die godlozet en dem, dat du erbarme wiese des tot die arme, wanneer om eng dien wohlhabend verlengeren kun. Desmaal Nebuchadnezzar is verstimmeld en zijn in het hoort. Hij heeft geen ruw. Mij is zo dat en dem dat hij schijnt veel dreimen deed, dat aan zo is dat iedest mol wanneer hij een bijzonder droom heeft, dan is door meer en meer anruw en zijn hoort. Dat is interessant, hij heeft vrede gebracht voor de wereld en dem dat hij de ganse wereld en genomen heeft, maar hij heeft zelfs geen vrede en zijn in het hoort. Door is China die je in zijn welle stonen kan, maar hij leeft en zin, en of jetterie. Daniel neemt geen blad voor een moel. Hij laat hem geen kans krijgt weten dat hij zich wegdraaien zal van zijn zin. Hij zal zich tot hem Heer gaan geven en in gerechtigheid leven. Daniel deed hem rood geven dat hij boete doen zal, dat kan zijn dat dat gerecht niet op hem komen wordt. Door weer nog hoop voor de Nebuchadnezzar. Zeg maar, hij houdt kunt de vrede en ruw ervoren die God hem geven kan en wordt, wanneer hij zich van zijn zin en stoltheid wegdraaien wordt. Mij is zo dit weer God zijn laatste warning to Nebuchadnezzar. En mij interesseert deze ganze zaak met Daniel en zijn drie vrienden en hoe die met hem Nebuchadnezzar verbonden werden. Dat weer niet meer bloos zo als een toeval dat Daniel en zijn vriend door in Babylon waren bij dem tjenig. God wil den brokken dem tjenig naar zichzelf te trekken, en de mannen waren ook true to er God. Ik moet dan wonderen, heeft God ons manchmal een bijzondere loog en hen gebracht, zodat we een zeichnis zullen zijn to gewisse mensen met denen we omgang hebben? De vraag is dan of we true zijn, als en zij. Ik hoop ik zie. Hij doet. En nu zijn we dat treurig het ervallen van Daniel zijn warning tot hem tjenig. En behoud nu dat de tjenig dit zelfs vertalen deed wat met hem passiert. En wat of dat een gewenlijke zinkrankheid is of niet, dat is God zijn stroof op de stelte tjenig. 28 per 30ste vers. Dit passiert alles tot hem tjenig Nebuchadnezzar. 12 maanden later ging hij ram en zijn paulist en dat Babylon tjenig rik. De tjenig zei, is dit niet dat machtje Babylon dat ik geboet ha voor dat huis van mijn tjenig rik, der de macht van mijn kracht en voor de eer van mijn medastigheid? Mij is zo dit als dan den bewijs dat hem tjenig zijn stroof nu komen wordt. Hij bechikt zich dat alles en pocht zich met wat hij je donen heeft, door zijn eigen macht en kracht. God heeft hem dat al zeer klaar en duidelijk gemaakt, dat hij, God, hem dat tjenig rijk gegeven heeft. Maar nu pocht hij en zegt, is dit niet dat machtje Babylon dat ik je boet ha? En daar zijn even ook allerhand van mensen, die dertig de jaren ha je proefd kleine of de grote tjenig rijken, waar ik die nu nanne, op te boeren voor ere eigen eer. En ha zeg je pocht met wat zij haar voor zich gebracht, ohne aan dem Herr te denken. Ik weet van predjes, die proeven een rijkdom op te stalen met er predje en er arbeid. In je radio en tv predjes proeven dat ook. Dat is één ding, wanneer de Heer een predje of een Bijbel leren, eer jeft zodat hij veel mensen on je rechten kan door zijn arbeid. Maar dat is gans wat anders, wanneer we dat zelfs proeven te werk te brengen. Wat we leven doen zullen is God zijn woord, klaar en duidelijk uit te leiden tot zoveel mensen als de Heer die daar opmaken deed. En wanneer de Heer meer en meer daar opmaken deed, dan God zijn dank. Maar dat is gans wat anders als wanneer we proberen een kleine rijkdom op te stellen van onze eigen eer. Nu terug naar Daniel, dat vierde kapitel. En nu waar we zijn, hoe haastig God dit oordeel op de tjenig Nebuchadnezzar brengt. En wel we behouden dat dit van God komt. Dit is niet een langzame ontwikkeling van krankheid of ergens zo wat. Dit komt zeer plaatselijk en niet bloos dood.
Ik wil haar je zelen opbacht geven doorop dat dit oordeel direct van God komt. En wanneer ik dat recht verstoor en ik leef ik door, dan weer dat zoon dat de tjenig Nebuchadnezzar zelfs kloor hier kan. 31 bij 33 de vers en dat vierde kapitel. Während de tjenig nog reed, kwam door een stem van hemel en die zeed, O tjenig Nebuchadnezzar, to die is dit gezegd, dat tjenigrijk is van die waargenomen, en die woorden die van mensheid waagdreven. En die woning wordt met de tieren en vlekzennen, en die woorden die groos eten maken zoals die assen. En zeven tijden zullen even die komen, maar du weet de woord dat de Allerhoogste regeren deed en de mensen tjenigrijken, en dat hij dat geeft tot wem emmer hij wil. Al dit passiert tot de tjenig Nebuchadnezzar en de nemen je stond, en aan wordt weggedreven van marktmensen, en hij oud groot zoals assen, en zijn scherpe wordt nood met een duif van hemel, maar zijn hoge wassen weer zoals oudele vaderen, en zijn nagel zoals vogel kleven. Nu waren er zijn zonen die dit proberen uit te leiden en een natuurlijke weg, als waren dat een natuurlijke krankheid weer. Ik wou niet strijden met zonen, wil ze allemaal gaan, weer dat een krankheid, jo. Ober vriend, we moeten God niet uitloten aan deze geschicht. Wil ze wat er in tjenig Nebuchadnezzar hier passiert, weer een direct oordeel van God. Eerstens, denk aan de stem die van hemel kwam. God moet dat zeer klaar dat dit een strofe is voor de tjenig zijn stoltheid. Hij reed direct door Nebuchadnezzar. Tweedens, denk ook door aan dat wat door passiert te de tjenig passiert en de nemelijke stund. Door wie niet eerst een lange kranke tijd, wo de tjenig zijn roodgever schließlich entschluten deden dat ze moesten wat doen met de tjenig. Nee, dat is niet wat passiert. De tjenig hastig. Dat wie een oordeel en jo, dat oordeel wie een krankheid, dat God hastig op de tjenig bracht. God deed persoonlijk met de tjenig handelen. En dan is er nog een leid dat mij wichtig is, en dat is dat God verspreken deed dat om eng van de tijd die God bestemd had, wordt hij zijn tjenig recht terugkrijgen. Dat weer wat zeer buitengewöhnlich is, zo wordt niemals passiert zijn, buiten van God dat zo bestemd en versproken had. Welke schicht heeft dit bestätigt, en dem Nebuchadnezzar zijn ervaring, dat dat een werkelijkheid is? Een Joodse weltgeschicht schrijver heeft dat ook bestätigt. Nu de 34 en 35ste Vers. Om eng van die dag hoef ik, Nebuchadnezzar, mijn ogen om hemel en mijn verstand kwam terug naar mij, en ik deed dem Allerhoogste zegenen en deed aan Ere, die in eeuwigheid leeft, dem zijn herrscher en eeuwig rijkdom is en zijn tjenigrijk van generation naar generation. En al die inwoners op de aarde zijn zo als nust, en hij deed nog zijn wille no en de hemelse armee en maakt de inwoners op de aarde. En China kan zijn hand weren, oder toe aan zeggen, wat deist du? Nu had Nebuchadnezzar geleerd dat God deed wat hij wil, en dat hij in controle is van zijn wereld al, en Nebuchadnezzar neemt dat nu aan. En even geeft zich dem Heer. 36 en 37ste vers. Toe dezelfde tijd kwam mijn verstand terug naar mij, en voor al de heerlijkheid van mijn tjenigrijk en mijn eer, en mijn klaarheid kwam terug naar mij, en mijn roodgevers en mijn odelmensen zochten mij uit, en ik word bestätigd en mijn tjenigrijk en bijzondere medastigheid wordt te mij vermeerd. Nu doe ik, Nebuchadnezzar, dem tjenig am hemel prijzen en necht hebben en eren, al zijn woorden zijn waarheid, en zijn wij zijn gerecht, en die in stoltheid wandelen, kan hij erop brengen. Am Anfang van dit kapitel deed de Nebuchadnezzar een zeichnis geven van wat de Heer te aan je doen had. En hier nu om eng deed hij door nog wat toelaaien. Zijn tjenigrijk wordt aan terug gegeven. Wie weet er niet van wat er in de Babylon-Polis passiert en de 7 jaar dat hij maakt de tieren weer.
Aber nu is alles zoals het weer, verdem dat dit te aan passiert, buiten eind. En dat is dat hij nu onerkennen deed dat door een God is en dat hij een verantwoordelijkheid houdt toe dem woorden Herr God. En dan laat ik nog zeggen, dat is dat er niets slimmer passiert en dat Babylon chenig rik in die 7 jaar. Dat is interessant. Er is zoveel dat we van dit kapitel leren kennen. We kunnen vragen waarom des chenig zijn ervaring in de Bibel is. En ja, dat is een wichtige vraag. Maar dat heeft een bijzondere leer van ons. Wil een van onze grootste zinden, besonders als Christen, is dat we zo vaken, zo stolt zijn. Gottes Segen, mijn vrienden.

Hij dacht Emma waren aan wat hij als jong geleerd had, leven sterven als zingen. Als deze vrouw hem nu aanpakt en zijn mantel te holen kreeg, rijdt hij zich los en leidt zijn mantel kraak doorliggen en raand uit angst eruit. Ik denk hij wordt naar zijn stof gerand zijn en schwinde der toe gemerkt hebben en door op knieën God gedankt hebben dat hij van haar wacht gekomen weer. Hij wordt vermeldig ook God gevraagd hebben dat deze omstand worden te einkomen. Dan kwam Potiphar naar huis. Jozef bedeint hem zo gewoonlijk en hij vreed zich dat hij dat met een vrije gewassen doen kon. Potiphar zijn vrouw vertaald door bijna ganz andere geschicht en zei dat Jozef haar weer aangekomen en zij had hem weggejaagd. Dit oeiert Potiphar gruwelijk. Hij leidt Jozef im Gefängnis schmieden, nur dat ze hem gerichtlich verheft hadden, so is dat dan door Maud weer. Gott had Jozef van deze vrouw geraad en op deze weg ook uit deze verzekering gebracht, want dat ook op een ganz andere weg weer als Jozef gerekend had.

viele Tjenja uit de jaratere stout houden zij als makkelijk leider, uit de jaratere hieze. Door eens wie het jammer een einfach het meestje. Ober, Jezus läuft mij trotzdem, et sie am so viel weet, dat hij so goa voor mij am Kriets gestorven is. Dat haft de Missionaren ans vertaald en erklärt. En et sie weet voll. Ook wann vielleicht andere nicht meine Freund seine Welle, will seit nicht so viel hab. Aber dat Wichtigste is, en dat hab ich geleert, en dat jelt ook voor die. Jezus haft mij hieren, hij läuft mij, en et sie verarm wertvoll.

Is dat niet al interessant te beobachten wie Jezus zijn handelen deed? Vielleicht komt ook maar de vraag op, ja, waarom handelt Jezus zo? Dat terwijl we ons nog maar de Bibelvers in Erinnerung roepen, den we al gelezen en tabuleerd hebben uit Jesaja 43, vers 5. En daar vinden we een antwoord. Wilst du in mijn ogen zo wertvoll bist en zo heilig bist en wilst eti lief hab? En wann du wist, kostet dit een Bibelvers in de Bibel dan ook onderstrichen.